0: ziet er een beetje lekker vlot en zo uit. Ja. Ja.
1: Ja. Hi, this is Ferry Maat, and it's Pirate Time, a show for good alternative music on Wartburg Radio 96.5 with Gunnar Leonard.
2: Und hier haben wir Greta van Vliet mit Talk on the Street.

0: Hallo, ik ben Dick Verhul van Radio Miamico en Monique. En dit is Part-Time op Wartburg, Radio 96.5 met Gunnar Leonard.
1: Want hier hebben die Stones met Sex Drive. Um das Tempo wieder zu erhöhen. Und euren Blutdruck.